0: Dit is voor alle idioten die een of andere dumme leugens over mij vertellen. Bij God, het zal dubbel op jullie eigen hoofd terechtkomen.
1: Komt aus eure Erdlöcher. Was los? Was los? 5, 2.